0: in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilal en Bergen. Een ijskomwagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskomwagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een Bergen de wagen naar een garage in Beverwijk. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Aan de Umbriellaan in Heerhugowaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Lusak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Gaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. She's crazy like a fool.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren, je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een ijskomwagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskomwagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. In de Driesenschool in Grootschermen is een nieuwe peuteropvang van start gegaan. 10 van de 12 ingeschreven kinderen zaten eerder bij het speelhuis in Westgrafdijk. Die opvang sloot in juli, maar het personeel gaat nu in Grootschermen aan de slag. Initiatiefnemer Jan Wind hoopt dat de nieuwe voorziening jonge gezinnen aan het dorp bindt en de dorpsschool nieuwe leerlingen oplevert. Hij wil kinderen vooral een veilige plek bieden waar ze zich gezien voelen. De gevreesde confrontatie tussen rivaliserende drillrapgroep op de Alkmaarse kermis is dit weekend uitgebleven. Vanwege concrete signalen van mogelijk geweld zette de politie vrijdag en zaterdag extra agent in en werden tientallen jongeren gefouilleerd. Daarbij werden twee messen en een vuurwapen gevonden en werd iemand aangehouden. Burgemeester Anja Schouten is blij dat het rustig bleef, maar vindt het jammer dat de maatregelen nodig waren. Het is voorlopig niet mogelijk om de nachttrein tussen Amsterdam en Alkmaar ook te laten stoppen in Castricum. Dat laat het college van Castricum weten in antwoord op raadsvragen van Lokaal Vitaal. Castricum wilde graag meedoen met de pilot, maar was volgens de NS te laat met de aanvraag daarvoor. De nachttrein stopt wel in Uitgeest, maar rijdt dus aan Castricum voorbij. In 2028 is er mogelijk een nieuwe kans. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB-verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk is de N9 in beide richtingen dicht. Dat gebeurde bij Schorrol. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je houdt daar rekening met extra reistijd, want je wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog steeds file op de N9 in beide richtingen bij Schorrel. De weg is daar helemaal dicht, onbekend hoe lang het gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. De kleine dinosaurus bij winkelcentrum De Mare blijft voorlopig staan. Volgens meerdere Alkmaarse partijen voldoet de glijbaan niet aan de eerdere afspraak om de oude dino op te knappen of voor meer gelijkwaardige opvolger te zorgen. Opa, Spa en Bas willen daarom meteen een grotere dino, maar hun motie werd verworpen. Wethouder Robert de Beest krijgt nu een maand om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. De man is maandagmiddag gewond geraakt bij het val met een fatbike op de Vondelstraat in Alkmaar. Hij verloor volgens eigen zeggen de controle en kwam tegen een stoeprand terecht. Ambulancepersoneel stabiliseerde hem in een vacuümmatras en bracht hem naar het ziekenhuis. De politie constateerde dat de fatbike was opgevoerd en voorzien van een gashendel. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N9 is nog steeds in beide richtingen dicht bij Schorrol door een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je moet daar lokaal omrijden. Het is onbekend hoe lang het precies gaat duren daar. Verder nu ook een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost. Je hebt maar één rijstrook daar. Vanaf Vinkeveen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooy trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Bergingswerk na een ongeluk op de A2, Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost een kwartier extra. Er is maar één rijstrook beschikbaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Aan de Umbriellaan in Herugewaard is een fatbike verbrand. Dat gebeurde maandagavond rond 10 uur. Volgens de politie is de fatbike spontaan in brand gevlogen. Van de fatbike bleef ook weinig meer over. Na het blussen heeft de brandweer de situatie nog gecontroleerd, omdat bij accu's van elektrische fietsen het risico bestaat dat ze na te zijn geblust opnieuw ontbranden. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de geplande woningbouw op de plek van het Luzak in Alkmaar. Het gebouw aan de Kennemersingel zou worden ontwikkeld tot 26 woningen. Maar buurtbewoners vrezen voor extra verkeer en problemen met parkeren. De buurt hoopt dat er een ander plan kan komen met minder woningen in het gebouw en meer groen. De ontwikkelaar stelt dat zijn plan niet voor extra parkeerdruk zal zorgen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september 2 nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Ook dit jaar weten duizenden wandelaars de weg naar de Fjordtour Egmond weer vroeg te vinden. Voor de 12e editie op vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat de teller inmiddels op 10.000 inschrijvingen. De Family Walk van 6 kilometer op zaterdag is zelfs al volledig uitverkocht.
0: En dan nu is het even tijd voor koffie. En lekker even bij.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen, vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk en in ieder geval 1 betrokkene raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Herugowaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de tuinmelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. De kleine dinosaurus bij winkelcentrum De Mare blijft voorlopig staan. Volgens meerdere Alkmaarse partijen voldoet de glijbaan niet aan de eerdere afspraak om de oude dino op te knappen of voor meer gelijkwaardige opvolger te zorgen. Opa, Spa en Bas willen daarom meteen een grotere dino, maar hun motie werd verworpen. Wethouder Robert de Beest krijgt nu een maand om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt 6 euro, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens 1 ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De tientallen vogelhuisjes langs de Bergenweg zorgen voor een vrolijk gezicht. Maar mogen van de gemeente niet blijven hangen. Piet Kamp hing de kastjes op om vogels een plek te geven en ze ook de eikenprocessierups te helpen te bestrijden.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recensenten van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. Een vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. Een ijskomwagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskomwagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. De gevreesde confrontatie tussen rivaliserende drillrapgroep op de Alkmaarse kermis is dit weekend uitgebleven. Vanwege concrete signalen van mogelijk geweld zette de politie vrijdag en zaterdag extra agent in en werden tientallen jongeren gefouilleerd. Daarbij werden 2 messen en een vuurwapen gevonden en werd iemand aangehouden. Burgemeester Anja Schouten is blij dat het rustig bleef, maar vindt het jammer dat de maatregelen nodig waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kun jij zingen, dansen of acteren? Of lijkt het je vooral leuk om dat te leren? Musical Theatergroep De Hanswijks zoekt nieuwe spelers van 12 tot en met 19 jaar. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Meedoen? Jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich aanmelden voor de introductieperiode en audities via www.hanswijkers.nl onder het kopje aanmelden.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio.

0: het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Eemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontus maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recensenten van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. In de Driesenschool in Grootschermen is een nieuwe peuteropvang van start gegaan. 10 van de 12 ingeschreven kinderen zaten eerder bij het speelhuis in Westgrafdijk. Die opvang sloot in juli, maar het personeel gaat nu in Grootschermen aan de slag. Initiatiefnemer Jan Wind hoopt dat de nieuwe voorziening jonge gezinnen aan het dorp bindt en de dorpsschool nieuwe leerlingen oplevert. Hij wil kinderen vooral een veilige plek bieden waar ze zich gezien voelen. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda. In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodel tekenen en driedimensionaal kleischetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier. De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodel tekenen en driedimensionaal klei schetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier. De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk en in ieder geval 1 betrokkene raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Herugowaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de tuinmelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. De kleine dinosaurus bij winkelcentrum De Mare blijft voorlopig staan. Volgens meerdere Alkmaarse partijen voldoet de glijbaan niet aan de eerdere afspraak om de oude dino op te knappen of voor meer gelijkwaardige opvolger te zorgen. Opa, Spa en Bas willen daarom meteen een grotere dino, maar hun motie werd verworpen. Wethouder Robert de Beest krijgt nu een maand om te onderzoeken wat er wel mogelijk is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: song could ever say.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.

0: www.bbtmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is de rechter rijstrook dicht. Vanaf Baarn heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum is de vertraging een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recensenten van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. Een ijskowagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskowagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. De gevreesde confrontatie tussen rivaliserende drillrapgroep op de Alkmaarse kermis is dit weekend uitgebleven. Vanwege concrete signalen van mogelijk geweld zette de politie vrijdag en zaterdag extra agent in en werden tientallen jongeren gefouilleerd. Daarbij werden 2 messen en een vuurwapen gevonden en werd iemand aangehouden. Burgemeester Anja Schouten is blij dat het rustig bleef, maar vindt het jammer dat de maatregelen nodig waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september 2 nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten.

0: De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, staat een file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N201 Hilversum richting Uithoren, voor Wilnis een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 5 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 Noord richting de Koentunnel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt de celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Een ijskowagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskowagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Eemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontes maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting de Koentunnel, is de vertraging 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, van Rijnstaat en Woude, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Woensdagmiddag, de Good Afternoon Show bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Het is 2 september van het jaar 2026. We openen met David Bowie en This Is Not America. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen en jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.

gewoon zo'n lekkere oude zomerhit. Ultra Nate in de Good Afternoon Show met Free bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur is dit de Good Afternoon Show. Nu met Whitney Houston en Enrique Iglesias. It is Could I Have This Kiss Forever.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende Bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.

Advertising Space. Robbie Williams hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show bij Radio 80. Het is woensdagmiddag, we zijn alweer over de helft van de week heen. Besef je dat even? Tijd om te luisteren naar Damino David. Here is the first time.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt de celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk. In ieder geval 1 betrokkenen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recente van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

lekker een gouden ouwe van de Police. Every little thing she does is magic. Een van mijn eerste singeltjes die ik toen de tijd kocht. Ja, een stukje nostalgie voor mij. Dit is Ed Sheeran op de radio.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag.

0: nacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roenvaartsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Weidewormer en Afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen Velsen en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Bob.

Warren in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag 2 september van het jaar 2026. We gaan nu luisteren naar Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Blijf lekker luisteren tot de 6 uur, want hier komen die mooie plaatsen.

de jaren 90, de tijd van de meer zoete muziek en de boybands. Hè? Onder andere deze, de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. In de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80. Nu met Mark Anthony. Dit is I Got You.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooy trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: The Wonder Boy, Avicii en Heaven. Helaas mocht hij niet oud worden, maar hij heeft veel hits nagelaten. En daar genieten we nog steeds van. Iedere dag hier ook in de Good Afternoon Show. We gaan nu naar een stukje romantiek voor alle dames. Hier is Patrick Bruel en C'est la voix.
1: Si ce soir,

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelofarendsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. De N242 Alkmaar richting Middenmeer. Voor Noordscharwoude een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Justitie eist 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 21-jarige Belg voor een mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Erugewaard. De man bekende dat hij in september vorig jaar met zijn broer de zaak binnenging met een nepwapen. Een klant en een medewerker wisten de overvallers te verjagen. De verdachte zegt spijt te hebben. Hij heeft geen werk en doet ook geen opleiding. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Erugewaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de tuinmelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. In de Driesenschool in Grootschermen is een nieuwe peuteropvang van start gegaan. 10 van de 12 ingeschreven kinderen zaten eerder bij het speelhuis in Westgrafdijk. Die opvang sloot in juli, maar het personeel gaat nu in Grootschermen aan de slag. Initiatiefnemer Jan Wind hoopt dat de nieuwe voorziening jonge gezinnen aan het dorp bindt en de dorpsschool nieuwe leerlingen oplevert. Hij wil kinderen vooral een veilige plek bieden waar ze zich gezien voelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

The Feeling and Feel My Little World hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar Yugol Topic en Eresha featuring Dicom. Hier is I Adore You.

Nick Kershaw. Een man met een badje in de nek uit de jaren 80. Met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Nu met Matregim. Scoorde 1 hit in Nederland. Maar wel een gave. Hier is Shemteer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.

Jaap Reesema. En dat was de titel. We gaan terug in de tijd. Doen we de Pet Shop Boys. Een illustre duo uit de jaren 80. It is Left to My Own Devices. MUZIEK

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond.

0: Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelofarendsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Good.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Radio 80.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt de celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. Buurtinitiatieven en verenigingen in Alkmaar krijgen met oudjaar geen toestemming om zelf vuurwerk af te steken. Vanaf deze jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen voor sommige lokale initiatieven een uitzondering maken. Burgemeester Anja Schouten wil dat in Alkmaar niet. Volgens haar is er onvoldoende toezicht en past zo'n uitzondering niet bij de keuze van Alkmaarders voor een vuurwerkverbod. Een ijskowagen heeft dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De wagen kreeg pech en kwam midden op de kruising tot stilstand. De politie zet een deel van de kruising af en leidde het verkeer langs het voertuig. Een poging om de ijskowagen weg te slepen mislukte. Uiteindelijk bracht een berger de wagen naar een garage in Beverwijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Keep giving it to me. Yeah.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
3: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
5: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
4: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 2.

0: 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt de celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk en in ieder geval 1 betrokkenen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recente van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.
5: Darling. Ja. Darling. Waltz with me. Darling.

0: Chloe McLaren, je hoorde Waltz Darling hier op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de woensdagavondshow. We zijn weer begonnen.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Inderdaad, ik heb weer zoveel informatie en leuke muziek die ik met je wil delen. Dus ik ga niet te lang praten, maar we gaan er gewoon mee beginnen, zou ik zeggen. We begonnen dus met een plaatje uit de jaren 80 en we gaan nu naar de top 40 toe. Met Bruno Mars, hij is hier lekker bezig deze man. Hij heeft natuurlijk al ontelbare hits gehad. En deze is zijn nieuwe, je hoort de plaat All My Soul. En vervolgens hoor je Guus Meeuwers met de plaat Het Dondert en Het Bliksemt.

zo'n lekkere kroegplaat is dit. Het moet allemaal kunnen hier op jouw woensdagavond. Van Guus Meeuwers en het dondert en het bliksemt op Radio 80. Tijd voor deze actrice en artiest trouwens, jawel. Ze speelde eind jaren 90 nog een rolletje in de film Ride It With The Devil van Ang Lee. Dan weet je dat in ieder geval weer.

0: Radio 80, Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis in Alkmaar draait de film Un Anno di Suola. In Un Anno di Suola verhuist een 15-jarige meisje in 2017 naar Trieste en belandt ze als enige meisje in een technische middelbare schoolklas vol jongens. Haar komst verstoort een hechte vriendschap en brengt sluimerende verlangens en rivaliteit naar de oppervlakte. Hij draait nog op donderdag 3 september om 10:45 ochtends. Vrijdag 4 september om 7:50 s'avonds. Zaterdag 5 september om 7:05 s'avonds. En zondag 6 september om 10:45 ochtends in het filmhuis in Alkmaar. In Steenbergen dan, daar draait The Death of Robin Hood. In The Death of Robin Hood wordt de legendarische outlaw geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden wanneer hij na een fatale veldslag zwaar gewond achterblijft. Terwijl zijn lichaam faalt, dwingen ontmoetingen en herinneringen hem zijn leven, geweld en idealen te heroverwegen. Het draait nog in het filmtheater Steenbergen op donderdag 3 september... om 7:30 s'avonds en zaterdag 5 september om 4:00 s'middags.

Davina Michelle met Het duurt te lang. En ze scoorde er in het najaar van 2018 een grote hit mee die ook de top 40 haalde. En zelfs op nummer 1 heeft komen te staan. We gaan terug in de tijd met het nummer Knocking on Heaven's Door. Het origineel is destijds geschreven door Bob Dylan voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. Maar in de jaren 1991 hebben Guns N' Roses er een covertje op gemaakt. En die gaan we nu voor je draaien.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
4: Er zijn geen bijzonderheden.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Inwoners van Dijkenwaard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. Ook is tevredenheid over de politie afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem, vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Hierugewaard zijn inwoners minder positief. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. Oma krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recente van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Hier nog even met je doornemen. Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms wat regen. Ook morgen blijft het bewolkt en trekken buien over het land. In de middag blijft het vaker droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Vrijdag dan trekt een regengebied over het land en staat er een stevige zuidwestenwind. In het weekend blijft het vaak droog met zonnige perioden en dan wordt het ook ietsjes warmer.

is mijn husband? Nou, in mijn geval is hij nog ver te zoeken, want ik ben nog single. Ja, dat is gewoon zo. Tijd voor de UB40's. Ze coverden de grootste hit van de Amerikaanse reggae-artiest Eric Donaldson. En de plaat heet Cherry O' Baby op je radio.

Soul nummertje in 2013. En dat was deze plaat die we zojuist draaiden. Lose Ourselves op Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Zometeen theaternieuws en uitgaansagenda.

0: 80 uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Wie komend weekend op het strand van Bergen aan Zee staat, ziet niet alleen de Noordzee. Vlak voor de kust strijden ruim 50 katamarons om de winst tijdens de 47e editie van Bergen Jazz en Seal. Op zaterdag 5 en zondag 6 september worden meerdere races gevaren. De katamarons zijn verdeeld over twee klassen en leggen vlak voor de kust een wedstrijdparcours af. Daardoor zijn de wedstrijden vanaf het strand goed te volgen. De eerste race begint zaterdag om 5:01 middags. Daarna volgen nog 2 of 3 races. Zondag klinkt om 5:12 het startsein voor de eerste wedstrijd. Ook dan staan er meerdere races op het programma. Het zeilevenement maakt dit jaar onder meer deel uit van het DART 18 Open en F18 Open klasse evenement en het NVB kustzeilevenement 2026. Dat laatste is onderdeel van de jaarlijkse katamaranwedstrijden van de Nederlandse Federatie van Branding Watersportverenigingen. Rond de wedstrijden speelt zich ook het nodige af bij het clubpaviljoen van de Botenclub Bergen. Zaterdag draait daar vanaf 5:00 middag DJ Salinas. Zondag volgt om 4:00 de prijsuitreiking. Daarna zijn de optredens van DJ Terry en Dave. Het clubpaviljoen staat bij de zuidelijke strandopgang van Bergen aan Zee. Ongeveer 200 meter voorbij Soul Beach. Bergen Jazz en Seal is gratis toegankelijk. Liefhebbers van muziek kunnen zondag 13 september weer van tuin naar tuin trekken tijdens het jaarlijkse Muziektuinenfestival. In 21 tuinen in Castricum en Bakkum treden die dag 36 bands en muzikanten op. Het aanbod varieert van pop en jazz tot rock, folk en klassieke muziek. Bezoekers bepalen zelf welke optredens ze willen zien. De muzikanten spelen in rondes van 40 minuten. Tussen de optredens zit telkens 20 minuten, waardoor er voldoende tijd is om naar een andere tuin te wandelen of te fietsen. De deelnemende tuineigenaren stellen er voor de gelegenheid open. De optredens zijn gratis toegankelijk. Bij regen hoeft het festival niet te worden afgelast. De organisatie heeft voor alle locaties een alternatief gevonden. In dat geval wordt uitgeweken naar 18 binnenlocaties. Wie de route vooraf wil uitstippelen, kan op de website van het Muziektuinenfestival de plattegrond met alle locaties en het programma bekijken. Een toegangkaartje is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage aan de muzikanten en de gastvrije tuineigenaren wordt wel op prijs gesteld, zo laat de organisatie weten.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: The Best of Simon and Garfunkel gaat over de muziek en het verhaal van twee jonge jongens uit New York. Je uitgroeide tot het succesvolste muzikale duo aller tijden. Met wereldhits als Mr. Robinson, The Sound of Silent en Bridge Over the Troubled Water. Siep van der Ploeg en Maarten Peters vullen elkaar feilloos aan en delen op 4 september het podium in de Beun in Hello.

Talking Heads en The Lady Don't Mind. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Dan ben ik weer bij je terug met uur 2 van de woensdagavondshow. We kunnen nog 2 plekjes voor je draaien. De ene is van Treintje Oosterhuis. En vlieg met me mee. Tot die tijd deze van Roxy Dekker.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.

0: Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
1: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N241 Schagen richting Wognum. Tussen de aansluiting met de A7 en Opmeer is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

You Gonna Give You Up, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van Rick Astley. Dat was destijds zijn debuutsingle in 1987. Maar daarna, in 1988, kwam het nummer van hetzelfde album, Whenever You Need Somebody, Together Forever uit. En die draaiden we zojuist hier op Radio 80. Dit is het tweede uur van de woensdagavondshow. We hebben muziek en informatie. Nu muziek van Ariana Grande.

Een leuke duetje. Het was 1990, die periode, dank Henk Westbroek het samen ging doen. En met wie ging hij dat nou samen doen? Nou, dat ging hij samen doen met Nance. En dat heette De Eerste en de Laatste. Het is zeker niet de eerste en het laatste van dit programma, want we gaan nog voorlopig drie kwartier door met de allerlekkerste muziek. We blijven even in Nederland met de band de Agda en de Munich en Miss It My.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Home. In Home volgen we de 6-jarige Maya die met haar ouders Joegoslavië verlaat om in Denemarken een nieuw bestaan op te bouwen. Haar twee oudere broers blijven achter met de belofte dat zij later zullen volgen. Het draait nog op vrijdag 4 september om 13:45 middags. Zaterdag 5 september om 8:30 s'avonds. En zondag 6 september om 4:15 middags in Sienbergen. In de film is in Alkmaar draait Peter Hoeyars Day. In Peter Hoeyars Day brengt Ira een mythieuze reconstructie van een werkelijk plaatsgevonden gesprek tussen fotograaf Peter Hoeyar en schrijfster Linda Rosenkrantz. Terwijl Hoeyar reflecteert op kunst, intimiteit en sterfelijkheid, ontvouwt zich een zuiver portret van een tijd waarin downtown New York kookte van de radicale creativiteit. Hij draait nog op vrijdag 4 september om 6:50. Zaterdag 5 september om 6:55. En zondag 6 september om 5:15 middags in het filmhuis in Alkmaar.

Altijd leuk om een lokaal talentje te draaien. Deze was van Maan. En Jordan Ride It. Ja, Maan, ze is oorspronkelijk geboren in Utrecht. Maar toen ze een jaar of 1 oud was, is ze met de ouders naar Bergen verhuisd. Onze eigen Bergen. Ze ging daar ook naar school toe en groeide daar op. En destijds in 2016 kreeg ze door het tv-programma The Voice of Holland dat ze won landelijke bekendheid. Hier zijn de Pet Shop Boys.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwam gedeputeerde Jeroen Olthof en de NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollandse Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Herugowaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de Tuimelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Gaan wij nog even naar het weer kijken met je, want vanavond en vannacht is het wat bewolkt met soms wat regen. Ook morgen blijft het bewolkt en trekken er buien over het land. In de middag blijft het vaker droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Vrijdag dan, dan trekt er een regengebied over het land en staat er een stevige zuidwestenwind. In het weekend blijft het vaak droog met zonnige perioden en wordt het ook weer ietsjes warmer.
1: Voor de kust en duinstreek.
5: Voor

Nick Schilder in samenwerking met de DJ-duo Lucas en Steve en Something Like Magic. We gaan nu luisteren naar Nick Lowe. Hij heeft onder andere samengewerkt met Elvis Costello en Pa-Arock en dat soort grote artiesten. Ook maakte hij destijds deel uit van een studioproject genaamd Little Village met John Haight en Jim Keltner. En hier is hij met de plaat Half a Boy, Half a Man. Komt trouwens uit 1984. En deze plaat werd in Nederland op Hilversum 3 ook nog een grote hit.

0: 88 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Het IVN organiseert op 6 september een wandeling door Bergen aan Zee. Deelnemers verkennen het dorp, het Vredeskerkje, het Engelse Veld en de duinen. En horen over de natuur en historie. De wandeling start om 2 uur 's middags bij het IVN-gebouw Parnassia in het Parnassia Park. De route voert via een deel van het dorp naar de duinen ten zuiden ervan. Onderweg vertellen gidsen over de geschiedenis van Bergen aan Zee, het duinbeheer en de bijzondere natuur in het grensgebied tussen de kalkarme en kalkrijke duinen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Kinderen en IVN-leden zijn gratis welkom. Jongeren met en zonder beperking kunnen vrijdag 25 september terecht bij Jongerencentrum Joep in Egmond Binnen voor een gezamenlijke game night. De avond begint om 7 uur 's avonds en is gratis toegankelijk. De game night wordt georganiseerd door Egmonder Jesse Tick in samenwerking met Sport Z en Welzijn Bergen. Het doel is vooral om er samen een ontspannen en gezellige avond van te maken. Muziek en gezelligheid staan centraal. Het motto van de avond is: alles mag, niets moet. Jongeren kunnen op hun eigen manier meedoen en hoeven zich volgens de organisatie nergens toe verplicht te voelen. De avond vindt plaats in Jongerencentrum Joep aan de Visweg in Egmond Binnen. Aanmelden kan via sportz.org/gamenight. Deelname is gratis. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de organisatie via l.bel@sport-z.org of bellen naar 06-43-23-4035.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Vrijdag 18 september is in de Vest in Alkmaar een ode aan de Destiny Child te zien en te horen. Inspiratie voor een van de invloedrijkste meidengroepen aller tijden ontstond ooit in de kapsalon van Beyoncé's moeder. Waar verhalen klonken over liefde, relaties, onafhankelijkheid en financiële zorgen. Child of Destiny komt met een krachtig en stijlvol eerbetoon aan Destiny Child en was finalist van de tribute Battle of the Bands.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: onderzoek in Over Asselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september twee nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwam gedeputeerde Jeroen Olthof en de NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollandse Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Pieter Dijkman uit Markebinnen keert terug in Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de toekomst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk. In ieder geval 1 betrokkenen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. Justitie eist 2 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, tegen een 21-jarige Belg voor een mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Erugewaard. De man bekende dat hij in september vorig jaar met zijn broer de zaak binnenging met een nepwapen. Een klant en een medewerker wisten de overvallers te verjagen. De verdachte zegt spijt te hebben. Hij heeft geen werk en doet ook geen opleiding. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1,5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: In die Rebels en Arjan Vos maandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit wel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, een grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou zo zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat

0: politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers

0: opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog